Sila tiem het sy uitsikkoed sy raar na tela uit te maan, ek kan ons ding met dan met notaak. My wil jou tiem het, hoe kwee na kakao my laat, tiem kou hier jaar na te, en we kou mga te maan het sy uitsikkoed.